0: beste Musik. Antenne Thüringen.
1: Hour to long a forbidden road.